0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Ik bied een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina, more music.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Chris

0: Het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Every second. Every heartbeat.
2: Christina.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van
1: Look. Christina.

0: Center heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen, speedpedelecs. Je kiest maar. I want to go to Bike Center. Bijna iedereen kiest voor het comfort van elektrisch fietsen. That is what I really like. Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina, more music.

0: Voortaan is Calegado niet meer wekelijks geopend, maar wel op vaste tijdstippen. Ontdek deze zeker op de website. Gewoon genieten van een lekkere wijn blijft dan mogelijk, ook via de wijndispenser. Wil je ook culinair genieten? Reserveer dan zeker je plekje via wijnbistro@calegado.be of 0473 44 92 99. Ook voor al uw feesten en private dining kan je bij ons terecht. Calegado!
1: Christina, more music.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera, kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Christina, more music.

0: Christina Nieuws.
1: Het vredesakkoord tussen Iran en de VS treedt onmiddellijk in werking. Dat zegt de premier van Pakistan dat mee bemiddelde. Het akkoord werd afgelopen nacht ook al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. Amerikaans president Trump deed dat in het kasteel van Versailles, in het bijzijn van de Franse president Macron. Normaal was de ondertekening voor morgen tijdens een officiële ceremonie in Zwitserland. Het is nu nog onduidelijk of die nog zal plaatsvinden. 1 op de 3 bedrijven moest vorig jaar na controle extra belastingen betalen, omdat ze hun aangifte niet correct hadden ingevuld. Dat schrijft de Tijd. Ook bij particulieren bleken sommige aangiftes niet volledig. In totaal ging het om 7 miljard euro aan niet aangegeven inkomsten. Om zo'n foute of ontbrekende informatie sneller op te sporen, wil de fiscus AI inzetten. Daarvoor loopt nu een proefproject. En op het WK voetbal heeft Engeland gewonnen van Kroatië. Het werd 4-2. Nog gisteravond speelden Portugal en Congo 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgden heel wat Congolezen de match op grootscherm.
2: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen. We hebben ons kunnen laten zien.
3: Hey. Ik ben gewoon kei trots op mijn land dat we na 52 jaar eindelijk deze match heb kunnen doen.
4: Heel veel emoties. Mijn stem is al weg ondertussen. Dus echt trots. Echt heel trots op ons land.
1: Afgelopen nacht was er ook nog de wedstrijd Ghana-Panama. Die eindigde met 1-0 voor Ghana. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Het blijft wel tropisch warm, tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.

0: heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
0: Christina.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina. Every hour. Every day.

0: Heistel, Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. Het vredesakkoord tussen Iran en de VS is meteen van kracht. Dat laat bemiddelaar Pakistan weten. Het akkoord werd vannacht al ondertekend door de presidenten van Iran en de VS. De komende 60 dagen wordt het verder uitgewerkt. Intussen gaat onder meer de zeestraat van Hormuz weer open en stopt de VS met Iraanse havens te blokkeren. Verkeersboetes worden volgende maand 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200. En ligt de snelheidsboete €74. Het was al geweten dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord om het gat in de begroting mee te dichten. Maar het was nog niet duidelijk wanneer het zou ingaan, tot nu dus. Vorig jaar stonden meer dan 11.000 sociale woningen leeg in Vlaanderen. En dat terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit een nieuw jaarverslag. Elk jaar staan er meer en meer sociale woningen een langere tijd leeg. Al heeft dat een goede reden, zegt Highland-journaliste Fleur Mees, die het verslag kon inkijken.
3: De Vlaamse regering pompt deze legislatuur meer dan €1 miljard per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die huizen en appartementen te renoveren. En ja, als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven. Daarom zijn ze dus een tijdje leeg.
2: Tegen 2042 wil de Vlaamse regering trouwens ook nog eens 56.000 extra sociale woningen bouwen. Op het WK-voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match zondag tegen Iran. Maar Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaar trainden niet mee, zag voetbaljournalist Jarno Berto.
4: Lukaku die zette ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije twee dagen 90 minuten speelde. Een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen, met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelaar, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
2: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel mee kunnen spelen zondag. En op het WK-voetbal hebben alle landen nu een eerste van 3 groepsmatchen gespeeld. Daarstraks won Colombia nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgden veel Congolezen dat op grootscherm.
5: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen.
6: Ik ben gewoon kei trots op mijn land. Ze hebben na 52 jaar eindelijk deze match-up kunnen doen.
7: Heel veel emoties. Echt heel trots op ons land.
2: En nog gisteravond won Engeland met 4-2 van Kroatië. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.

Hovenfannik hier bij Christina op donderdagochtend met Looking for Stars was dat. Wij kijken vooral uit naar de warmte die eraan komt. Ik hoop maar dat je ook je bescherming bij hebt. Ik ben Wim Corneli, tot een uur of negen hier bij Christina.

Roxette, Spending My Time, pokken heet vanaf vandaag. Is het dan ook nog eens tegelijkertijd graspop in Dessel. Daar heeft men alleszins voor verfrissing gezorgd met onder andere een verfrissende aquagym. Past perfect bij die stoere rockers.

Jackson, Andy Grammer en The Thing I Love hier bij Christina op deze donderdagochtend. Prins George van Groot-Brittannië, 12 jaar ondertussen, gaat vanaf volgend schooljaar op internaat in het Eton College blijkbaar. Prijskaartje 73.000 euro voor een jaartje.

Madonna Left to Tell hier bij Christina. Deze zomer komt er groot bezoek naar Groot-Brittannië. Jawel, er komt een gezinnetje op bezoek dat er al 4 jaar niet meer in die bezetting geweest is. Straks meer. Hier is John Newman.

Dean was dat. Prins Harry heeft laten weten dat hij deze zomer met zijn eigen Meghan en de kinderen naar het Verenigd Koninkrijk gaat. Het wordt het eerste gezinsbezoek in 4 jaar tijd aan zijn geboorteland. Ze gaan daar zeker naar hen uitkijken.

0: Heb jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera, kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
3: Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Het scheepverkeer vanuit Iran komt weer op gang, nu de VS zijn blokkades van de Iraanse havens heeft opgeheven. De presidenten van beide landen ondertekenden vannacht het akkoord om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. De komende 60 dagen zal dat verder worden uitgewerkt. Intussen laat de ondertekening zich ook voelen op de internationale oliemarkt. Een vat kost nu bijna evenveel als voor de start van de oorlog. Volgende maand worden verkeersboetes 10% duurder. Bellen achter het stuur kost je dan meteen €200 en de lichtste snelheidsboete €74. Het was al aangekondigd dat de boetes zouden verhogen. Dat stond in het regeerakkoord. En nu is dus ook duidelijk vanaf wanneer. Meer dan 11.000 sociale woningen stonden vorig jaar leeg in Vlaanderen. En dat terwijl er maar liefst 215.000 Vlamingen op de wachtlijst staan. Dat blijkt uit een nieuw jaarverslag. Elk jaar staan er meer en meer sociale woningen een langere tijd leeg. Al heeft dat een goede reden, zegt HLN-journaliste Fleur Mees, die het verslag kon inkijken.
2: De Vlaamse regering pompt deze legislatuur meer dan €1 miljard per jaar in sociaal wonen. Maar heel veel van die sociale woningen zijn verouderd. En dat geld wordt dus gebruikt om die huizen en appartementen te renoveren. En ja, als er bijvoorbeeld nieuwe ramen worden gestoken, dan is het moeilijk om in die woning te blijven. Daarom zijn ze dus een tijdje leeg.
1: Tegen 2042 wil de Vlaamse regering trouwens ook nog eens 56.000 extra sociale woningen bouwen. De KU Leuven blijft de beste universiteit van ons land. In de QS World University Ranking staat de Unif op de 59ste plaats. Zijn beste ranking tot nu toe. De UGent stijgt 12 plekken en volgt op de 150ste plaats. MIT in de VS staat voor het 15e jaar op rij op de eerste plaats, gevolgd door het Imperial College in Londen en Stanford in de VS. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels opnieuw getraind voor de match zondag tegen Iran. Maar Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelaar trainden niet mee, zag voetbaljournalist Jarno Berto.
3: Lukaku die zetten ze even op spaarstand omdat hij in de voorbije twee dagen 90 minuten speelde, een half uur tegen Egypte en een uur in een oefenmatch. Leandro Trossard, voor hem duurde het seizoen het langst van iedereen, met 2,5 week geleden nog een Champions League finale. En de Ketelaar, ja, die hebben we gisteren zelf gespot met een verband rond zijn knie. Geen reden tot paniek is ons verzekerd.
1: Het is niet duidelijk wat er aan de hand is, maar hij zou wel mee kunnen spelen zondag. En nog op het WK voetbal hebben alle landen nu hun eerste van drie groepsmatchen gespeeld. Colombia won nog met 1-3 van Oezbekistan. Nog vannacht won Ghana van Panama met 1-0. En Portugal en Congo speelden 1-1 gelijk. Een historisch moment voor Congo dat zijn allereerste WK-doelpunt ooit scoorde. Zonnig en warm vandaag, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft wel tropisch warm tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.

Anastasia was dat. Onze Angèle komt terug, beste vrienden. Vanaf morgen nieuwe muziek van haar. We kijken er alvast naar uit. En veel fans met ons waarschijnlijk. En nu, Bruno Mars hier.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
3: Christina.

Save My Love was dat hier bij Christina. Het is nog maar eens gebleken hoe populair Princess Kate is in Groot-Brittannië. Ze is na 3 jaar opnieuw verschenen op het Royal Ascot toernooi. En absoluut door alle publiek toegejuicht bij haar aankomst. Mooi is dat. Hier is Dua Lipa, Houdini.

0: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
1: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
2: Christina.

Sai. En Gabriella was dat. Onze Gustaaf, die ging voor een harttransplantatie. En hij beweert dat dat ongelooflijk goed is voor zijn zelfvertrouwen. Hij voelt zich weer 20. Ik kan het elke man aanraden, zegt hij. En dit is Bananarama nu bij Christina op deze donderdagochtend. Nog niet zo heet, maar dat komt straks nog.

0: Christina, regionaal.
1: Wielertoeristenclub Het Popwiel organiseert hun jaarlijkse fietstocht De Goortse Gordel. Op zondag 21 juni vanaf 7:30 aan het bedrijventerrein van Intrabel in Heist. Deelname kost 6 euro en u kan kiezen uit 30, 60 of 90 kilometer. Met gratis bevoorrading, een aandenken en deelname aan de tombola. Er is ook barbecue, ijscream en een springkasteel. Nu zondag De Goortse Gordel.
0: Christina.

Weekend en Can't Feel My Face. Mensen met een zwembad gaan nu weer eens zo populair zijn in de vriendenkring de volgende dagen, want ja, we moeten allemaal ergens wat afkoeling gaan zoeken. Hè. Dus zwembaden zijn zeker een aanrader. Ik denk dat ik ook wel eens naar het openluchtzwembad van mijn stad ga gaan. Of de zwemvijver, ja, dat is het eigenlijk. Heerlijk vertoeven daar. Hier is Niall Horan, Dinner Party.

0: Bistro Calais Gato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calais Gato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info.
1: Christina.

Love is de seventh wave hier bij Christina. Dat was Sting. Het zit erop voor mij voor vandaag. Veel plezier met de collega's. Maak er een fijne dag van. En wees voorzichtig met die hoge temperaturen. Hè.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws. Cadeaubonnen zouden minstens 2 jaar geldig moeten zijn. Dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Hij dient een wetsvoorstel in omdat nu te veel bonnen verloren gaan.
2: Vandaag de dag kan eigenlijk elke verkoper van cadeaubonnen zelf bepalen hoe lang die geldig is. En daardoor weet je als klant niet wanneer die vervalt en ga je er misschien vanuit dat dat sowieso 1 jaar geldig is. Door daar nu 2 jaar op te zetten is het gewoon voor iedereen duidelijk. En dan heb je ook voldoende tijd om een bon die ook effectief betaald is in te ruilen voor iets anders.
1: En hij wil ook dat de beurtenkaarten voor het zwembad of de fitness bijvoorbeeld 1 jaar geldig blijven. De wet kan in april volgend jaar ingaan als het voorstel nog voor de zomervakantie wordt goedgekeurd. De ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS heeft meteen een effect op de internationale oliemarkt. De prijs voor een vat is gezakt tot bijna op het niveau van voor de oorlog. En ook het Iraanse internationale scheepsverkeer komt geleidelijk weer op gang. Het vredesakkoord werd afgelopen nacht ondertekend door Amerikaans president Trump en zijn Iraanse collega. En Trump ondertekende dat akkoord in het kasteel van Versailles in Frankrijk. Hij was daar voor een diner met de Franse president Macron na de G7-top. De twee noemden de top een echt succes. Journalist Jelle Frenke.
3: Ja, Macron kreeg de leiders op 1 lijn. Amerikaans president Trump toonde zich opvallend meegaand. Zo steunde hij het plan om meer wapens te geven aan Oekraïne en overweegt hij om opnieuw sancties op te leggen tegen de Russische oliesector. En dat kunnen we toch een succes noemen.
1: Vanavond begint trouwens een EU-top in Brussel. Daar wordt de steun aan Oekraïne verder besproken. Intussen wil ons land al zijn F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. Het gaat dus om 53 toestellen die binnen de 4 jaar overgedragen zullen worden. Dit jaar gaat het in een eerste levering om 7 F-16's. De komende 2 jaar volgen er dan nog eens 20. Ons land heeft die toestellen de komende jaren niet meer nodig na de overstap naar nieuwere F-35-toestellen. Het gaat voorlopig wel om een engagement. De levering moet de komende jaren telkens goedgekeurd worden. In de VS zitten tienduizenden gezinnen zonder stroom in de staten Iowa en Illinois. Het komt door het noodweer daar, want er zijn gisteren zeker 7 tornado's gepasseerd. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn, maar er is wel veel schade. Op verschillende plaatsen zijn bomen en elektriciteitspalen omgevallen. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Blijft al tropisch warm tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
4: Het is zomer op je radio. Christina.

0: Heel veel mensen houden van een lekker zonnetje. Maar vaak is een plekje in de schaduw ook welkom. Tuinrama heeft een grote keuze parasols en schaduwzeilen. Je vindt er vast en zeker de beste oplossing.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, dat is voluit genieten van de zomer.
1: Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne.
2: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
3: Elektrovallo, de grootste en goedkoopste.
2: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
3: Elektrovallo.
2: Elektro van Look heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
3: De grootste en goedkoopste.
2: Elektro van Look in Boyschot en Heist op den Berg.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: De Ronde van Hallaar vindt plaats van 17 tot en met 21 juni. Deze kinderstraatloop start op woensdag in de Langerechtestraat, donderdag in de Gerststraat, vrijdag in de Averechtelaan, zaterdag bij de Giro en zondag aan de Boonmarkt met de prijsuitreiking. Er staat ook elke dag een drankentent. Het volledige programma vindt u terug op rondevanhallaar.be.
0: Christina.

0: Ja, het perfecte bed bestaat.
1: Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht.
0: Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd.
1: Droom maar zacht.
0: Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
2: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
3: go.be.
4: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Op de camping van Metal Festival Graspop is een dode gevallen. Het gaat om een man, een festivalganger van 47, dat meldt de organisatie. Hij werd onwel op de camping. Hij werd door de hulpdiensten nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar vanochtend. Alles wijst op een natuurlijk overlijden. Cadeaubonnen zouden minstens 2 jaar geldig moeten zijn. Dat vindt minister van Consumentenzaken Rob Beenders. Hij dient een wetsvoorstel in omdat nu te veel bonnen verloren gaan.
2: Vandaag de dag kan eigenlijk elke verkoper van cadeaubonnen zelf bepalen hoe lang die geldig is. En daardoor weet je als klant niet wanneer die vervalt en ga je er misschien vanuit dat dat sowieso 1 jaar geldig is. Door daar nu 2 jaar op te zetten is het gewoon voor iedereen duidelijk. En dan heb je ook voldoende tijd om een bon die ook effectief betaald is in te ruilen voor iets anders.
1: En hij wil ook dat de beurtenkaarten voor het zwembad of de fitness bijvoorbeeld 1 jaar geldig zijn. De wet kan in april volgend jaar ingaan als het voorstel nog voor de zomervakantie wordt goedgekeurd. Het personeel van bagageafhandelaar Avia Partner heeft het akkoord goedgekeurd dat de directie en vakbonden gisteren vonden. Er komen bijvoorbeeld duidelijkere regels rond het welzijn en de veiligheid op het werk, meer opleidingen en de premies worden anders georganiseerd. Het personeel van Avia Partner hield eerder deze week nog een actie op de luchthaven. Tientallen vluchten werden daardoor vertraagd. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Het blijft wel tropisch warm tot 35 graden. En ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
0: Enjoy your summer. Christina.

En je voelde het zo aan de muziekkeuze waarmee wij openden vandaag, dat we met het juiste been uit bed zijn gestapt. Dit waren Gordo met Reinier Zonneveld en Loco Loco. Goedemorgen, welkom in de donderdagse editie van Let The Music Play, deeltje 2. Ik ben Jean-Paul Deby en ik voel me ook goed vandaag. En dat is misschien omwille van het feit dat er alweer leuke muziek op ons afkomt. Cher, met de Love and Understanding.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een megakermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

was een bijzonder leuk nummer van Gloria Gaynor uit 75. Reach Out and I'll Be There. Binnen enkele minuten staan we ook nog even stil met Michael Jackson, zijn optreden vanavond in Zwanenberg. Maar is dit van Katrina and the Waves. Hier is Walking on Sunshine.

in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten.

0: steeds up-to-date. Want je voorraad wordt onmiddellijk na elke verkoop aangepast. Zowel in je winkel als online. Meer info op omnipos.be.
1: Christina.

Avicii was dit met Hey Brother. En als ik daarnet zei Michael Jackson komt naar Zwanenberg vanavond, dan is het natuurlijk zo dat wij bedoelen dat de grootste hits vanavond worden gebracht in de show Remember the Time by Christoph. Alle grote hits van Michael Jackson worden daar voorgesteld in Zwanenberg. Ik weet niet of er nog een plekje vrij is, maar dat moet jij uitmaken.

Ja, je gaf hem een gitaar en de mooie stem erbij. En dat betekende succes voor Johnny Cash met The Ring of Fire. Komende minuten onder meer nog David Guetta, Tavares, Jonas Blue, Hans de Boy met een vrouw zoals jij, U2. Maar eerst gaan we eens naar Mr. Mister luisteren. Uit 1986 is dit nummer afkomstig, u kent het wel. Dit zijn The Broken Wings.

0: Christina, regionaal.
1: De fietstocht Proef Heist volgt grotendeels fietsknooppunten en is ongeveer 62 kilometer. Je fietst langs de korte keten producenten van Proef Heist. Overal vind je in de nabijheid van de affiche een stempel voor je stempelkaart. Uit de volledige stempelkaarten worden 10 winnaars getrokken die een mand vol lekkere streekproducten in ontvangst mogen nemen. De folder met route en stempelkaart kan u verkrijgen via proefheist.be.
0: Christina.

geef het maar gerust toe. Het blijft toch een mooie song om nog een keer te horen. Deze Een Vrouw Zoals Jij van Hans de Boy. Zometeen Jonas Blue met My Life met Edge of Desire. Maar eerst deze bekende van U2. Here is One.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
2: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
3: Christina. We

Het waren David Guetta, Teddy Swimstones en I'm a Gone, Gone, Gone. En op een iets wat andere manier zal dat zelfs ook voor mij gelden als ik de studiodeur van de Christina Studiootje zal dichtgetrokken hebben. Maar afijn, morgen zien we elkaar terug vanaf 10. Als u er zin in heeft, dat zou ik bijzonder leuk vinden. En er nu tijd voor een nieuwe lunchbreak met Wim. Wim van Anker tussen 11 en 13. En er is er eentje die we missen, die van boven naar beneden komt. Misschien is hij dat wel. Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Leuke dag en tot ziens.

0: Herenthal Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Op de camping van Metal Festival Graspop is iemand overleden. Het gaat om een man, een festivalganger van 47. Dat meldt de organisatie. Hij werd onwel op de camping. De hulpdiensten brachten hem nog naar het ziekenhuis, maar daar is de man vanmorgen gestorven. Alles wijst op een natuurlijk overlijden. 1 op de 3 jobstudenten werkt ook tijdens de examens. Dat blijkt uit een bevraging van uitzendbedrijf Randstad. Dat is opvallend, omdat evenveel jongeren net merken dat zo'n job een slechte invloed heeft op hun schoolwerk. En toch hebben studenten vaak het gevoel dat ze niet anders kunnen, zegt Wim van der Linden van Randstad.
4: Meer dan de helft van de jobstudenten kreeg van een werkgever de expliciete vraag om te komen werken tijdens de lesuren. We zien ook dat jongeren effectief ingaan op die lokgroep. 3/4 ziet zich genoodzaakt om daadwerkelijk lessen over te slaan. En liefst 21% van de studenten spijbelt op die manier zelfs meerdere keer per week.
3: 8 op de 10 studenten doen een studentenjob. In Barcelona is een Antwerpse drugscrimineel gedood. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een afrekening. Mogelijk tussen 2 drugsbendes uit Montenegro. Dat schrijft de Standaard. De man stond in 2017 terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Daarvoor kreeg hij toen 6 jaar cel. Zonnig en warm, maxima tot 33 graden. Aan zee is dat 24 graden. Morgen begint met zon, daarna meer kans op fel onweer. Het blijft wel tropisch warm, tot 35 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en lokaal kans op onweer. De maxima schommelen rond 30 graden dan.
2: Christina, all summer long.

kast vol met eendagsvliegen. En dit haalden we er nog eens uit. De Britse band Olive uit 1997. Met hun enige hit dus. Dat was You're Not Alone. Dankjewel Jean-Paul Deby. Morgen mag je weer. Vanaf zo'n uur of 10 is hij terug present. Maar nu is dus aan ons voor 2 uur lang de lunchbreak aan elkaar te babbelen. Dat op deze donderdag vandaag, de 18e van juni. Het is vandaag trouwens de dag van de duurzame gastronomie. Dit is muziek uit 1983 van Indien.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zandvoort. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zandvoort. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be. Christina.

Ze komt uit onze hoofdstad Angers met Palan Stonqua in deze lunchbreak op de donderdagochtend bij Christina. En het KMI voorspelt de komende dagen temperaturen tot zo'n 34 graden. En heel wat mensen die vragen zich dan af vanaf hoeveel graden eigenlijk hitte schadelijk wordt. En wel, vanaf zo'n 28 à 32 graden bereiken we een kritieke temperatuur voor onze gezondheid. Uitkijken geblazen dus.

0: zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics. Kasteelstraat in Heist op den Berg.
2: Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
1: Electro van Loog, de grootste en goedkoopste.
2: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
1: Electro van Loog.
2: Electro van Loog heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
1: De grootste en goedkoopste.
2: Electro van Loog in Boyschot en Heist op den Berg.
1: Electro van Loog.
3: Christina,

dit was Judith van Hertum, een Belgisch-Nederlandse dame eigenlijk. Dat was Self-Made Woman. Een bromfiets die in 1984 werd gestolen van een 17-jarige Italiaan is na ruim 41 jaar door de politie teruggevonden. De 58-jarige eigenaar Antonio Smiglio heeft verklaard dat hij nog steeds rijdt als vanouds. Goed nieuws dus. Er is China.

Jawel hoor, de grote vakantie nadert en dan komen zulke nummers terug bovendrijven. Gewoonweg om de sfeer al een beetje op te krikken. Change was dat met Lover's Holiday uit 1980 bij Christina. Straks Marshmallow, tezamen met de Jonas Brothers. Dat is na Ed Sheeran. Dit is nog eens het fantastische Shivers.

kwestie van even de rem in te duwen. Marshmello en de Jonas Brothers met Slow Motion. En deze Ierse band heeft bevestigd dat ze momenteel in de studio zitten voor de opnames van gloednieuwe muziek. In afwachting van dat nieuwe werk doen wij het nog met dingen uit hun rijkgevulde catalogus. The Corrs en Breathless.

0: Christina, regionaal.
1: Wielertoeristenclub Het Popwiel organiseert hun jaarlijkse fietstocht De Goorse Gordel op zondag 21 juni vanaf 7:30 aan het bedrijventerrein van Intrabel in Heist. Deelname kost 6 euro en u kan kiezen uit 30, 60 of 90 kilometer. Met gratis bevoorrading, een aandenken en deelname aan de tombola. Er is ook barbecue, ijscream en een springkasteel. Nu zondag De Goorse Gordel.
2: Christina.

Felix de Laat, oftewel Last Frequencies, kan je toch wel bestempelen als een bezig bijtje. Dit was dan weer een samenwerking met Karine Lomax, ding heet Live It All. Het komende weekend, dan zijn we 20 en 21 juni, valt er van alles te beleven in Koningshoit. Er is namelijk zomerkermis op parking De Laag, op zaterdag en zondag dus. Zondag kan je naar de jaarmarkt van Jut, ook de moeite waard. Hou rekening met de verkeersmaatregelen, want op zondag wordt het centrum van 6 uur 's ochtends tot uiterlijk 23 uur afgesloten voor alle verkeer. Het is maar dat je op de hoogte gesteld bent. Dit is muziek van Sugar Hill Gang, Rapper's Delight.

Rapper's Delight van Sugar Hill Gang. De iconische baslijn van het nummer is trouwens afkomstig van de disco-klassieker Good Times van de band Chick. En omdat deze baslijn en delen van de tekst zonder toestemming werden gebruikt, volgde er een rechtszaak. En die werd geschikt door de Chick-leden Nile Rodgers en Bernard Edwards alsnog als schrijvers te crediteren. Zo doe je dat. Dit zijn Savage Garden.

0: Dunkerque Tool Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina,

Jeffrey Jacob Abrams, dat is een Amerikaanse film- en televisieproducent. Ook een filmschrijver, pianist, filmcomponist en filmregisseur als mede-acteur. En hij heeft een bijzonder getalenteerde dochter. Haar naam is Gracie Abrams en zat een nieuwe single. Die heet Hit the Wall. Die haalden we nog eens boven hier bij Christina. Wie dit weekend in Londen een frisse neus wilde halen, kreeg er gratis en voor niets blote billen bij. Meer dan 1000 fietsers trokken de kleren uit voor de jaarlijkse World's Naked Bike Ride. Pikant detail, heel wat deelnemers fietsten rond op een deelfiets en nee, ze hadden lang niet allemaal een doekje op het zadel gelegd. Een milde paniekgolf onder de Londenaars is het gevolg.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. We experimenteren al maar vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaamse Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Vooral het gebruik van ketamine neemt jaar na jaar toe. Waar in 2003 amper 1% van de feestvierders al eens ketamine gebruikte, was dat in 2025 al 12%. Jochens Grote van het VAD.
2: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect, maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden. En daar zijn we wel waakzaam rond.
1: Het gaat dan vooral over problemen met de blaas, urinewegen en nieren, soms met onherstelbare schade tot gevolg. 1 op de 3 jobstudenten werkt ook tijdens de examens. Dat blijkt uit een bevraging van uitzendbedrijf Randstad. Dat is opvallend, omdat evenveel jongeren net merken dat zo'n job een slechte invloed heeft op hun schoolwerk. En toch hebben heel wat studenten vaak het gevoel dat ze niet anders kunnen, zegt Wim van der Linde van Randstad.
3: Meer dan de helft van de jobstudenten kreeg van een werkgever de expliciete vraag om te komen werken tijdens de lesuren. We zien ook dat jongeren effectief ingaan op die lokgroep. 3/4 ziet zich genoodzaakt om daadwerkelijk lessen over te slaan. En liefst 21% van de studenten spijbelt op die manier zelfs meerdere keer per week.
1: 8 op de 10 studenten hebben een studentenjob. In Barcelona is een Antwerpse drugscrimineel gedood. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een afrekening. Mogelijk tussen 2 drugsbendes uit Montenegro. Dat schrijft de Standaard. De man stond in 2017 terecht voor de invoer van cocaïne via de haven van Antwerpen. Daarvoor kreeg hij toen 6 jaar cel. In Moskou in Rusland zijn meerdere branden uitgebroken door Oekraïnse drone-aanvallen. Er staan verschillende olieraffinaderijen in brand. Op beelden op sociale media zijn hevige vlammen en grote rookwolken te zien. 1 van de raffinaderijen is al voor de 2e keer geraakt in een week tijd. En zevenkampster Nafi Thiam gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen. Thiam pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Thiam is 3-voudig Olympisch kampioene zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
4: Zomerradio, Christina.

De Spice Girls, de dames, hebben eigenlijk allemaal een klein beetje een solo-carrière uitgebouwd. De een al wat succesvoller als de andere. En de deze die mag zeker niet klagen. Melanie C was dat met I Turn To You. Dit zijn REO Speedwagon.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
3: Elk seizoen, Tuinrama.
2: Provinciebaan Inhoud Venne op de baan Heist Westerlo.
3: Tuinrama.
4: Christina.

Gisteren werd bekend dat Jelly Roll en Bunny XO na 10 jaar een punt zetten achter hun huwelijk. Dit nummer is ontstaan in betere tijden, denk ik. Dat was I'm Good hier bij Christina in de lunchbreak. Tijd om deze floor filler op het betere huwelijksfeest er nog eens bij te halen. Dan heb ik het over de Gibson Brothers. Ze scoorden in 1979 een wereldhit met Cuba.

0: Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato.
1: Christina. Wow.

Alex Warren in de lunchbreak met Carry You Home. En gisteren hadden we het al over de doelman van Kaapverdië, Vozinha, met zijn miljoenen volgers die hij plots bijgekregen heeft op Instagram. En wel de 40-jarige doelman uit Kaapverdië, die sinds dat WK wereldberoemd is door zijn vele saves natuurlijk, kan binnenkort onverwachts naar zijn moeder op de tribune zwaaien. Ze kon eigenlijk geen visum krijgen, maar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt daar nu te willen helpen.

Een jonge man die overloopt van het talent. Zo wordt hij wel eens omschreven deze summer. Dit was nog eens Homewrecker op deze donderdagmiddag bij Christina. Ben je aan het tafelen? Laat het u vooral smaken. Tijd om er nog eens een belpop classic bij te halen. Alhoewel het geschreven werd door Serge Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais was een grote hit in 1981 voor Jolimer en haar begeleidingsband Flues.

Pommelien Thijs met de hit van 2025 toch wel. Dat was Atlas nog eens een keertje. Terwijl miljoenen voetbalfans deze zomer vooral kijken naar doelpunten, rode kaarten en verrassingen op het veld, zijn er ook verzamelaars die naar iets heel anders kijken. Namelijk de shirts. Want sommige WK-shirts verdwijnen na het laatste fluitsignaal niet in de wasmachine of kast, maar veranderen in gewilde verzamelobjecten die jaren later duizenden euro's opleveren. Volgens de experts van het veilingplatform Katawiki is de markt voor voetbalmemorabilia momenteel heter dan ooit. De belangstelling ligt dit jaar zelfs 50% hoger dan de vorige jaren. Wie denkt dat het alleen om gedragen shirts gaat, heeft het helemaal mis. Ook nieuwe zijn zeer gewild.

0: Martina, regionaal.
1: De fietstocht Proef Heist volgt grotendeels fietsknooppunten en is ongeveer 62 kilometer. Je fietst langs de korte keten producenten van Proef Heist. Overal vind je in de nabijheid van de affiche een stempel voor je stempelkaart. Uit de volledige stempelkaarten worden 10 winnaars getrokken die een mand vol lekkere streekproducten in ontvangst mogen nemen. De folder met route en stempelkaart kan u verkrijgen via proefheist.be.
2: Christina.

Super getalenteerd was ze, deze Whitney Houston. Dat was My Love Is Your Love uit 1998 in deze lunchbreak. En stad Lier, die zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de ochtendopvang in scholen. Want vanaf 1 september dan vindt de ochtendopvang vanaf 7 uur plaats in de basisscholen zelf. Daarvoor zoeken ze nog vrijwilligers die 's ochtends mee willen helpen. Als dat iets voor jou is, kan je je licht eens komen opsteken op de infoavond op maandag 29 juni om 19:30 in het jeugdcentrum Movement. Je krijgt er alle informatie over de taken, de werkwijze en de eventuele verloning.

Ja, het is moeilijk om stil te blijven zitten bij dit nummer van Another and 54 Ultra en Talk to You. Ik was nog even vergeten mee te geven waar je dat jeugdcentrum Movement kan terugvinden. En wel langs de Aarschotse Steenweg in Lier. Er is Milo.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

Dat zijn zo van die nummers die niet kapot te krijgen zijn. En ook autofabrikanten zijn daarvan op de hoogte. En dan maken ze gebruik van dit nummer bijvoorbeeld van Supertramp. Voor hun commercial wat meer kracht bij te zetten. Dat was Give a Little Bit.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Het ziet er naar uit dat ons land militairen naar de zeestraat van Hormuz zal sturen om die te helpen ontmijnen. Want daar kunnen binnenkort weer schepen door, dankzij het akkoord van de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Defensie Theo Franke.
3: De Amerikanen hebben nu gezegd, oké, wat moet er nu nog verder ontmijnd worden? Waar is er internationale steun nodig? Als wij wel degelijk willen dat er terug olie en gas uit de straat van Hormuz, uit de golf, richting het westen komt, die we ook absoluut nodig hebben, om de prijzen terug te doen dalen, dan is het evident dat wij ook onze taak daarin hebben.
2: Franke zit daar vandaag over samen met de andere NAVO-landen. We experimenteren al maar vaker met drugs tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Drugs. Vooral het gebruik van ketamine stijgt. Waar in 2003 amper 1% van de feestvierders het al eens gebruikte, was dat in 2025 al 12%. Jochen Schrote van het VAD.
4: Het is een middel dat qua effecten een beetje lijkt op alcohol. In die zin is het een gekend effect, maar het probleem is natuurlijk bij ketamine dat vanaf het moment dat men dat regelmatig gaat gebruiken, dat er dan behoorlijk veel risico's en gezondheidsproblemen kunnen optreden. En daar zijn we wel waakzaam rond.
2: Het gaat dan vooral over problemen met de blaas, urinewegen en nieren, soms met onherstelbare schade tot gevolg. Er zijn vorig jaar meer dan 420 dossiers geopend door klachten over de werking van justitie. 20% meer dan het jaar ervoor en 85% meer in 5 jaar tijd. Dat zegt de Hoge Raad van Justitie dat die klachten behandelt. Ze gingen vooral over de lange wachttijden bij justitie en het gebrek aan communicatie. De Hoge Raad van Justitie vraagt daarom om meer bevoegdheden om sneller en beter te kunnen optreden. De Wereldvoetbalbond FIFA waarschuwt voor valse tickets voor het WK voetbal. Er zijn al zeker 300 websites ontdekt die valse tickets verkopen. Sommige fans verloren er al duizenden euro's aan. De FIFA adviseert om altijd via haar officiële site tickets te kopen. Zevenkampster Nafi Thiam gaat volgende week zaterdag haar eerste wedstrijd doen in maanden. In Ratingen in Duitsland zal ze een paar onderdelen doen van de zevenkamp om er weer in te komen. Thiam pauzeerde even na de heisa op het WK in Tokio vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiek Federatie. Nafi Thiam is drievoudig Olympisch kampioen zevenkamp. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
1: Bosmans slaapcomfort.
3: Christina,

0: In winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnibos doet het voor jou. Omnibos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnibos.be.
1: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
2: FDK, voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK, in de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Warme dagen zijn niet zonder gevaar. De warmte kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom vertellen we jou graag welke voorzorgsmaatregelen jij kan nemen. Vooral ouderen, kinderen en alleenstaanden zijn kwetsbare groepen. Bovendien pieken de sterftecijfers op erg warme dagen. Daar wil de overheid iets aan doen. En jij kan helpen door kleine en eenvoudige maatregelen te nemen die jezelf en anderen beschermen tegen de warmte. Bekijk het snel via warmedagen.be.
0: Christina.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina,

0: Christina Nieuws.
1: Het ziet er naar uit dat ons land militairen naar de zeestraat van Hormuz zal sturen, om die te helpen ontmijnen. Want daar kunnen binnenkort weer schepen door, dankzij het akkoord van de VS en Iran over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Defensie Theo Francken.
2: De Amerikanen hebben nu gezegd, oké, wat moet er nu nog verder ontmijnd worden? Waar is er internationale steun nodig? Als wij wel degelijk willen dat er terug olie en gas uit de straat van Hormuz, uit de golf, richting het westen komt, die we ook absoluut nodig hebben, om de prijzen terug te doen dalen, dan is het evident dat wij ook onze taak daarin hebben.
1: Francken zit daar vandaag over samen met de andere NAVO-landen. En over dat akkoord zitten de VS en Iran morgen samen in Zwitserland. De overeenkomst die gisteren werd ondertekend is eigenlijk een intentieverklaring. Beide landen geven elkaar nu 60 dagen om alle punten verder uit te werken. Of Amerikaans president Trump er zelf ook bij zal zijn, is niet duidelijk. En we kennen de kalender van het nieuwe voetbalseizoen in de Jubilair Pro League. Op vrijdag 7 augustus spelen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk de openingsmatch. Dat heeft de Pro League daarnet bekendgemaakt. Union opent de dag erna tegen Westerlo. En Anderlecht op zondag 9 augustus tegen La Louvière. Komend seizoen strijden 18 clubs trouwens om de titel. Nu waren dat er 16. Vanmiddag zonnig en warm, lokaal tot 33 graden. Naar de avond toe stijgt de kans op onweer. Morgen wordt zwoel tot 35 graden. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf nog aan.
0: Het is zomer op je radio. Christina.

afscheidssingle van Wham, The Edge of Heaven. Hele goede middag, donderdagmiddag 2-4. At Work It's met Harry Styles, Shakira en Burna Boy, Olivia Dean, Hannah May en Maxim en ook nog Pepsi en Shirley. Dat is allemaal voor straks. Eerst deze van Sabrina Carpenter bij Christina. Please, please, please.

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwent je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten. Met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie. Vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
2: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
3: Christina.

veel te warm voor. All I Wanna Do Is Make Love To You van Heart. Vandaag zo'n 30, plaatselijk 32 graden op de thermometers. Abba, Knowing Me, Knowing You.

Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal

0: beste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
1: De grootste en goedkoopste.
0: Elektro van Look in Boyschot en Heist op den Berg.
1: Elektro van Look.
2: Christina.
3: Oh.

Train met The Drops of Jupiter. Zomer buiten en we maken het nog allemaal een beetje tropischer met deze van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. En dan heb je ook anderen die geen lief vinden. I still haven't found what I'm looking for. Maar blijven zoeken, hè.

0: Christina, regionaal.
1: De Ronde van Hallaar vindt plaats van 17 tot en met 21 juni. Deze kinderstraatloop start op woensdag in de Langerechtestraat. Donderdag in de Gerststraat, vrijdag in de Averechtelaan, zaterdag bij de Giro en zondag aan de Boonmarkt met de prijsuitreiking. Er staat ook elke dag een drankentent. Het volledige programma vindt u terug op rondevanhallaar.be.
2: Christina,

DJ-licious en Sam met Almost Gone. Ik blijf nog tot 4 uur bij jullie met nog een pak lekkere at-work hits. Zoals deze van Incognito en Justin Brown, Always There.

De nieuwe single van Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. En dat vat een beetje samen wat wij hier draaien bij Christina. De beste van vroeger, van vandaag en ook de hits in wording. Terug naar 2018, alweer de laatste At Work It van dit uur. En die staat op naam van Oscar and the Wolf, Fever.

0: Herentalsesteenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Koning Filip heeft vanmiddag geluncht met Oekraïns president Zelensky op het Koninklijk Paleis in Brussel. Zelensky vroeg zelf om dat gesprek, om een update te geven over de situatie aan het front. Eerder zat hij ook al samen met premier De Wever. Daar hadden ze het onder meer over enkele uitspraken die De Wever eerder dit jaar deed over Rusland. Journaliste Tessa Rens.
4: Weet je nog dat hij zei dat hij de economische relaties met Rusland mogelijk wel wil herstellen na de oorlog? Uitspraken die ook in Oekraïne gehoord zijn en blijkbaar toch ook nog wel een beetje zijn blijven nazinderen.
3: Vanaf morgen starten de VS en Iran met onderhandelen over vrede in het Midden-Oosten. Nadat de intentieverklaring gisteravond ondertekend werd door beide partijen. De gesprekken zullen plaatsvinden in Zwitserland. Beide landen geven elkaar nu 60 dagen om alle punten verder uit te werken. Of Amerikaans president Trump er zelf ook bij zal zijn, is niet duidelijk. We bekennen de kalender van het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League. Op vrijdag 7 augustus spelen Club Brugge en promovendus KV Kortrijk de openingsmatch. Dat heeft de Pro League daarnet bekendgemaakt. Union opent de dag erna tegen Westerlo. En Anderlecht op zondag 9 augustus tegen La Louvière. Komend seizoen strijden 18 clubs trouwens om de titel. Nu waren dat er 16. Veel zon en warm ook, lokaal tot 33 graden. Vanavond kans op onweer, morgen nog warmer tot 35 graden zelfs, met opnieuw kans op stevig onweer 's avonds. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
2: Zomerradio, Christina.

Deliverance, I'll be there for you. En wij zijn er altijd voor jullie. Christina via drie frequenties op FM, online christina.be en DHB Plus in de provincie Antwerpen. Jennifer Lopez en David Guetta.

0: voel je helemaal thuis in een Covera-keuken. Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joris-Wingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Iedereen heeft zijn eigen levensstijl. Zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
3: Een mooi resultaat en service op maat.
2: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
3: GVL
2: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
4: Christina.

van Chicago. You're the Inspiration. Maar ik lees hier dat Walter Parazaider, dat is een van de originele leden van de band Chicago, op 81-jarige leeftijd is overleden. Hij had al jaren de ziekte van Alzheimer. Dit is Bella Kay met haar nieuwe I Love It.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg en zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be.
3: Go.be. Christina.

El DeBarge met Who's Johnny? Wat schaft de pot vanavond? Ja, dat is een vraag die we ons dagelijks stellen. En misschien is dit wel een tip, want het is vandaag internationale sushi-dag en ook internationale picknickdag. En geef toe, daar is het vandaag toch het ideale weertje voor.

Dat hebben we ze vorig jaar en ook begin dit jaar nog grijs gedraaid. Alhoewel, met mp3'tjes kan dat tegenwoordig niet meer. Lola Young met Messi. En dit is een One Hit Wonder uit het jaar 2004.

0: Christina, regionaal.
1: De fietstocht Proef Heist volgt grotendeels fietsknooppunten en is ongeveer 62 kilometer. Je fietst langs de korte keten producenten van Proef Heist. Overal vind je in de nabijheid van de affiche een stempel voor je stempelkaart. Uit de volledige stempelkaarten worden 10 winnaars getrokken die een mand vol lekkere streekproducten in ontvangst mogen nemen. De folder met route en stempelkaart kan u verkrijgen via proefheist.be.
2: Every second. Christina.

Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. En dat gaan we nog heel vaak doen de komende weken en maanden. Terug naar eind jaren 70 hier bij Christina met ELO, The Electric Light Orchestra. Shine a Little Love. Hele goede namiddag.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
2: Ja, het perfecte bed bestaat. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort.
3: Bosmans slaapcomfort.
4: Christina.
5: When I first saw you.

Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Een pak bekende jarigen vandaag. Paul McCartney, die wordt 84. Alison Moyet, 65. Er zijn er twee die een nieuwe voordeur krijgen. Laura Lynn en Christophe, ze worden allebei 50 vandaag. Kat Luiten, 49. En Kathleen Aerts, 48. Nog een hele fijne donderdag hier bij Christina. Zo dadelijk tussen 4 en 5. Bart Smulders. En het is nog Toto.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electro van Loog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Loog. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Loog.
1: Christina Nieuws.
2: Koning Filip en Oekraïens president Zelensky hebben samen geluncht. Dat gebeurde op het Koninklijk Paleis in Brussel. Zelensky vroeg zelf om dat gesprek, om een update te geven over de situatie aan het front. Eerder zat hij ook al samen met premier De Wever. Hoe het gesprek tussen Zelensky en de koning verlopen is, dat is niet duidelijk. In Liberia is zo'n 240 kilo cocaïne ontdekt, bestemd voor een vlucht van Brussels Airlines richting Europa, dat schrijft HLN. De vangst zou zo'n 17 miljoen euro waard zijn. Volgens speurders uit Liberia kan de vangst gelinkt worden aan de Nederlandse drugsbaas Bolle Jos. Jos Leidekkers, zoals hij echt heet, is al enkele jaren op de vlucht. Volgens het gerecht zit hij in Sierra Leone, een buurland van Liberia. En sport. In de Ronde van Zwitserland voor vrouwen is de Sloveense Urška Žigart zwaar gevallen. Dat is trouwens de vriendin van Tadej Pogačar. Ze reed in de laatste kilometer over een verkeersdrempel en verloor de controle over haar stuur. Ze werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis, maar het is nog niet duidelijk hoe ernstig het is. Ze was wel nog bij bewustzijn. En onze Rode Duivels krijgen zondag in Los Angeles een Argentijnse scheidsrechter voor hun tweede groepswedstrijd op het WK tegen Iran. Dario Herrera is 41 en een leerkracht LO. Hij maakt zijn debuut op een WK. Hij floot wel al op andere grote wedstrijden, de Copa America bijvoorbeeld. Dat is wat het Europees kampioenschap van Latijns-Amerika, zeg maar. Nu nog volop zon en warm, lokaal tot 33 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen nog warmer, tot 35 graden zelfs, met opnieuw kans op stevig onweer 's avonds. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
0: Enjoy your summer.
1: Christina.

Heb je ook een beetje een zomers gevoel vandaag? En terecht hoor, met deze schitterende temperaturen op donderdag 18 juni, vrienden. Welkom erbij, een uurtje onderweg, samen naar 5. Alex Warren en Fever Dream mocht vandaag openen. En dit zijn die van de Lighthouse Family. En hi, hele goeiemiddag. When you're

0: Heb jij een winkel en wist je dit al? Met Omnipos verkoop je heel makkelijk cadeaubonnen die door je klant zowel in je winkel als online kunnen gebruikt worden. Meer info op omnipos.be.
1: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
2: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
1: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
3: Christina.
4: De stad.

0: gaan.
1: Pamela Thijs, ik moet gaan. En vandaag de dag, 18 juni, misschien wel de eerste dag, de start van een hittegolf. Want de temperatuur is in haar schitterend uit. En een hittegolf, daarvan is de definitie als volgt. 5 op 1 volgende dagen warmer dan minimaal 25 graden. En als ik de weerkaart even vergelijk, morgen 35, zaterdag 30, zondag 31, maandag 33 en ook nog dinsdag 33. We staan voor een warme periode.

0: Bistro Calegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor de lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calegato. Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

band rond David Byrne, die vooral in de jaren 80 heel wat succes kende. Waaronder deze, 1983, The Talking Heads met Burning Down the House. Het is bijna 4:30 op jouw donderdagnamiddag, vrienden. Morgen is het vrijdag en dan wordt het nog net ietsje warmer dan vandaag. Goedemiddag, welkom bij Christina.

gepast vandaag. Het is Ina met Hat, Hat, Hat. En ook het kerkplein van Heinsundenberg vormt deze zomer opnieuw het decor voor de bergconcerten. De concerten zijn gratis toegankelijk. De concertreeks gaat van start op zondag 5 juli. Dan bijt de koninklijk fanfare Moed en Volharding de spits af. En ook koninklijk fanfare de Eendracht. Elke zondag op het kerkplein in Heinst tijdens de zomermaanden.

0: Christina, regionaal.
1: Warme dagen zijn niet zonder gevaar. De warmte kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom vertellen we jou graag welke voorzorgsmaatregelen jij kan nemen. Vooral ouderen, kinderen en alleenstaanden zijn kwetsbare groepen. Bovendien pieken de sterftecijfers op erg warme dagen. Daar wil de overheid iets aan doen. En jij kan helpen door kleine en eenvoudige maatregelen te nemen die jezelf en anderen beschermen tegen de warmte. Bekijk het snel via warmedagen.be.
2: Christina, every hour, every day.
3: A listener.

Swift en Elizabeth Taylor. En het WK is volop aan de gang. Gisteren kwamen Portugal aan de bak. Cristiano Ronaldo kende een valse start, want ze konden niet winnen van Congo en bleven plakken op een 1-1 gelijkspel. Ronaldo kon het voorbeeld van Messi, Mbappé en Haaland dus niet volgen. Cristiano, ondertussen 41, is wel de oudste veldspeler ooit op een WK en speelde net als heel Portugal een erg bleke partij tegen Congo. En ze bleven dus steken op een 1-1 gelijkspel. Goed voor een valse start.

0: wat ruikt dat lekker? Mmm, zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
1: Tuinrama.
2: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
0: Christina.

heerlijk buiten met deze temperaturen. Een lekker discodeuntje op de achtergrond. Meer moet dat niet zijn. Misschien de barbecue die de aanslag staat. Wel, je hebt groot gelijk. De Tramps met Shout tot bijna 5 uur op donderdag namiddag. Wij laten je voor vandaag met nog een paar leuke plaatjes. Live komt eraan met Overcome. Na deze van Bruno Mars en Risk It All. Hele fijne donderdagavond. En morgen sluiten we de week samen af. De laatste onderweg op vrijdag.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Aviapartner, dat bevestigen de vakbonden. Het personeel had het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden en dat zorgde eerder deze week voor lange wachtrijen en vertraagde vluchten op Brussels Airport. Je hoort Hans Elze van de Christelijke Vakbond.
3: Het belangrijkste één is dat de werkgever rond welzijn een aantal initiatieven gaat nemen en twee, dat een aantal mensen eigenlijk in een hogere looncategorie terecht gaan komen. Die hadden al een aantal jaren een hogere verantwoordelijkheid en nu gaan die daar ook voor verloond worden. En een derde element is eigenlijk dat er een nieuw premiestelsel zou moeten komen, maar daarover gaan nog onderhandeld worden in de toekomst.
2: Nu er een akkoord is, gaat het personeel ook weer aan het werk. De brand in een loods in Anderlecht begin deze maand was wellicht een ongeluk en dus geen kwaad opzet, dat meldt het Brusselse parket. Bij die brand kwamen 4 mensen om het leven, onder meer een vader en zijn zoon. 1 brandweerman raakte ook gewond. Het onderzoek is nog volop aan de gang. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de hijsa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
4: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
2: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. En sport in de ronde van Zwitserland voor vrouwen heeft de Sloveense Urška Žigart haar kaak gebroken. Ze kwam zwaar ten val in de laatste kilometer toen ze over een verkeersdrempel reed, verloor ze de controle over haar stuur. Het is niet duidelijk hoe lang Žigart oud is. Dat is trouwens de vriendin van Tadej Pogacar. En de Red Flames, dat zijn onze nationale voetbalvrouwen, kennen hun eerste tegenstander voor de playoffronde. Dat is nodig als ze zich nog willen kwalificeren voor het WK. Ze nemen het op tegen Polen. De Red Flames kwamen 1 doelpunt tekort om zich rechtstreeks te plaatsen voor dat WK. Nu nog volop zon en warm, lokaal tot 33 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen nog wat warmer, tot 35 graden zelfs, met opnieuw kans op stevige onweer 's avonds. Tijdens het weekend veel zon en opnieuw tot 35 graden. Ook begin volgende week houdt de hittegolf aan.
0: Enjoy your summer.
1: Christina.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Als je straks een of ander terras passeert en je ziet Bart Smolders daar ergens zitten met een ijskoud drankje in de hand om deze lome hittegolf te trachten te trotseren, het is hem gegund. Morgen mag hij trouwens weer vanaf 4 uur. We kijken er al naar uit. Nu staan ons voor de komende 2 uur. Ik zou zeggen van harte welkom. Dit is Simply Red en Stars.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg. En zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Lekker eten in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
3: Geniet nu van lekkere Zeeuwse mosselen à volonté voor maar 34 euro.
4: Christina,

uit Frankrijk afkomstig, Offenbach met Miles Away. En de stad Herentals, die zijn op zoek naar een nieuwe uitbater voor het café aan de Jachthaven. De uitbater krijgt de kans om de horecazaak 18 jaar lang uit te baten. De stad Herentals wil de Jachthaven uitbouwen tot een aantrekkelijke toeristische trekpleister. En een mooie horecazaak past in die toekomstplannen. Een rustgevende plek aan het water biedt heel wat mogelijkheden. Kandidaten kunnen zich nog tot eind september aanmelden.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hij stopt op den Berg.
1: Christina.

Sun is Shining van Last Frequencies. Ja, dat staat als een paal boven water vandaag op deze hete donderdag namiddag bij Christina. En de komende dagen staan ons nog hoge temperaturen te wachten. Net zoals een pak onweersbuien met hagel die we op onze kop gaan krijgen. Maar we komen nog goed weg naar het schijnt, want in Frankrijk worden temperaturen verwacht ruim boven de 40 graden. Niet echt een leuk vooruitzicht als je het mij vraagt. Dit zijn Post Malone en Morgan Wallen.

I Had Some Help van Post Malone en Morgan Wallen. En goed nieuws voor Michael J. Fox, want hij heeft de hoofdrol te pakken in de nieuwe animatiefilm Dragoons. De acteur uit Back to the Future spreekt het personage Doogie in. Dat is een gewone medewerker van Wiz Corp, die na een vreemd ongeluk verandert in een onverwachte held met leerling Dart aan zijn zijde. Het is trouwens de eerste hoofdrol in 8 jaar tijd voor Fox na zijn stemrol in een andere animatiefilm, Archie 2. Uit 2018 was die.

Daar straks nog eens die grote hit van Damiano David met The First Time. En dit was Craig David. En die had schoon volk meegebracht in de vorm van Sting. Je hoorde The Rise and Fall, dat op deze hete donderdagnamiddag. Met nu Summer en Homewrecker.

blijft toch een straffe single, hè? Somber met Homewrecker. Vanaf 1 juli kunnen inwoners van Scherpenheuvel-Zichem aan voordeeltarief zwemmen in Aarschot. Zowel in het stedelijk zwembad als in Park Schoonhoven betaal je als inwoner van de Basiliekstad evenveel als een Aarschottenaar. Het verschil met het normale tarief betaalt Scherpenheuvel-Zichem aan Aarschot. Met deze deal wil het stadsbestuur het gebrek aan zwemwater in Scherpenheuvel oplossen. De stad bekijkt ook of Dist interesse heeft in hetzelfde concept. Dit zijn Frankie Goes to Hollywood.

0: Christina, regionaal.
1: Wielertoeristenclub Het Popwiel organiseert hun jaarlijkse fietstocht De Goorse Gordel. Op zondag 21 juni vanaf 7:30 aan het bedrijventerrein van Intrabel in Heist. Deelname kost €6 en u kan kiezen uit 30, 60 of 90 kilometer. Met gratis bevoorrading, een aandenken en deelname aan de tombola. Er is ook barbecue, ijscream en een springkasteel. Nu zondag De Goorse Gordel.
0: 24 hours a day. Christina. Every day.

Om 22 uur zal hij vol spanning voor zijn televisietoestel zitten, denk ik. Want dan speelt zijn thuisland Duitsland de tweede wedstrijd op het WK voetbal tegen Ivoorkust. Tim Kameraad was dat, heeft bij ons er hit te pakken met Be Mine. En dit zijn Timbaland en Carrie.

0: Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be. Het WK voetbal op grootscherm bij je thuis.
2: Electrovalo, de grootste en goedkoopste.
1: Ongelooflijke WK-aanbiedingen. Tot 1000 euro cashback op flatscreen TV's.
2: Electrovalo.
1: Electro van Look heeft het grootste aanbod in de regio. Grote merken, superhoge kwaliteit aan enorm lage prijzen.
2: De grootste en goedkoopste.
1: Electro van Look in Boorschot en Heist op den Berg.
2: Electro van Look.
3: Christina.

Zweden die zijn toch wel leverancier van een aantal supergroepen. Denken we dan maar aan ABBA en Ace of Base. En ook deze Roxette zijn van daar afkomstig. Dat was nog eens Crash Boom Bang op deze zwoele donderdagnamiddag bij Christina. In de Amerikaanse stad New York is een 18-jarige toerist uit India overleden aan val uit een op hol geslagen paardenkoets. Het ongeval gebeurde gisteren tijdens een toeristische rondrit in Central Park. Door het dodelijke incident laait de discussie over een verbod op de populaire attractie wederom op. We'll be right back.

0: Christina Nieuws.
1: Er is een akkoord bij bagageafhandelaar Aviapartner, dat bevestigen de vakbonden. Het personeel had het werk neergelegd uit onvrede met de werkomstandigheden en dat zorgde eerder deze week voor lange wachtrijen en vertraagde vluchten op Brussels Airport. Je hoort Hans Elsen van de Christelijke Vakbond.
2: Het belangrijkste één is dat de werkgever rond welzijn een aantal initiatieven gaat nemen. En twee, dat een aantal mensen eigenlijk in een hogere looncategorie terecht gaan komen. Die hadden al een aantal jaren een hogere verantwoordelijkheid en nu gaan die daar ook voor verloond worden. En een derde element is eigenlijk dat er een nieuw premiestelsel zou moeten komen, maar daarover gaan nog onderhandeld worden in de toekomst.
1: Nu er een akkoord is, gaat het personeel ook weer aan het werk. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
3: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
1: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. Het kan vanavond hier en daar stevig onweren, met bakken regen en veel wind erbij. Op dit moment heeft het KMI daar code geel opgeplakt. Vanaf morgen wordt dat in het grootste deel van het land code oranje. Omdat het dan nog warmer wordt, je hoort weerman David Theenau.
4: Dat kan plaatselijk pittig zijn, kans op redelijke hagelstenen, veel neerslag op korte tijd, zware windstoten, plaatselijk niet overal. Volgens de laatste berekeningen, maar met onweders, je weet het, zijn we altijd heel, heel voorzichtig, omwille van een zekere onvoorspelbaarheid.
1: Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor materiële schade. Als je dringende hulp nodig hebt, is er natuurlijk het nummer 112. En sport, Tim Merlier heeft de tweede rit gewonnen in de Baloise Belgium Tour. Hij was in een sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Het is voor Merlier zijn zesde overwinning van het seizoen. Gisteren tijdens de openingsrit van de Baloise Belgium Tour werd hij nog tweede. Drukkend warm vanavond, met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vanavond. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm, temperaturen rond een graad of 35.
0: Christina.
5: Enjoy your summer.

Er is een wereldster in de avondspits gesignaleerd. Haar naam is Dua Lipa en We're Good. Wij voelen ons ook top natuurlijk, maar er kan snel iets veranderen, want het wordt de komende dagen natuurlijk ook nog bijzonder warm. En warmte kan slecht zijn voor je gezondheid. Zorg dus goed voor jezelf en voor anderen. Een raad die we niet genoeg kunnen meegeven. Trouwens, genoeg drinken en koel te zoeken, dat zijn een aantal tips. En meer van dat kan je terugvinden op warmedagen.be. Dit zijn Tame Impala en Jenny.

1998, toen scoorde Janet Jackson met deze Together Again. Trouwens, Janet Jackson is op geen enkel moment te zien in de film Michael over het leven van haar broer. Ze stelde 2 jaar geleden al haar veto om er op geen enkele manier deel van uit te maken, waardoor ze zelfs als personage volledig uit het verhaal is geschreven.

0: een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Ja, het perfecte bed bestaat. Droom maar zacht, het wordt een mooie nacht. Vispring, het Britse luxe topmerk, is wereldmarktleider in nachtrust. Elke matras is volledig handmade met 100% natuurlijke materialen. En wordt van begin tot eind volledig op maat van de klant vervaardigd. Droom maar zacht. Vispring, het ultieme slaapsysteem. Dat is levenslang genieten van hemels slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
2: Christina,

Blessings van Calvin Harris en Clementine Douglas hier bij Christina in de avondspits. En de vakantie komt eraan en de reis- en horecasector die krijgt steeds meer te maken met cyberaanvallen. Phishing en andere aanvallen zijn in 3 jaar tijd met maar liefst 122% gestegen. Daarom moeten reizigers maar beter goed opletten of de website echt is en een 2-factor-authenticatie gebruiken om diefstal te voorkomen.

Neo was dat met Closer. Dat we de belpop zeer genegen zijn, dat is u zeker en vast niet vreemd. Vandaar dat we dit nog eens bovenhalen uit 1985 van The Pop Gun. Dit is het fantastische Always Alone.

Just the Way You Are van Milky werd hier in een remix gegoten door de Australische DJ en producer Mal Grab, die trouwens binnenkort in ons land is, meer bepaald op 26 juni op het Paradise City Festival in Steenokkerzeel is dat. En dat komt ook naar

frontman Dan Reynolds van deze Imagine Dragons leidt aan de ziekte van Bactrew. Dat is een vorm van ontstekingsreuma, wat zware fysieke impact heeft op zijn leven en optredens. Maar dat heeft hem niet tegengehouden om van Imagine Dragons een wereldformatie te maken. We haalden uit 2017 Thunder nog eens.

0: Christina, regionaal.
1: De Ronde van Hallaar vindt plaats van 17 tot en met 21 juni. Deze kinderstraatloop start op woensdag in de Lange Rechte Straat, donderdag in de Gerststraat, vrijdag in de Averechtelaan, zaterdag bij de Giro en zondag aan de Boonmarkt met de prijsuitreiking. Er staat ook elke dag een drankentent. Het volledige programma vindt u terug op rondevanhallaar.be.
0: Christina. Come on,

Shakira met Zoo. Ze is ook verantwoordelijk voor het WK-lied natuurlijk. En over dat WK gesproken. 4 jaar geleden dreigde zijn carrière abrupt te eindigen nadat hij bij een zuuraanval bijna blind was geworden. Nu heeft Juan Wissa geschiedenis geschreven. De Congolese spits scoorde gisteren tegen Portugal het allereerste WK-doelpunt ooit voor Congo.

Geboren als James Bradford, maar hij heeft ooit eens een ongeluk gehad met een spijker die dwars door zijn voet ging. En toen begonnen zijn collega's hem Neil te noemen, vandaar dus zijn artiestennaam Jimmy Neil. Scoorde in 1992 toch wel vrij grote hits, bij ons ook, met deze Ain't No Doubt. Dit is Bas Skaggs.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Iedereen heeft zijn eigen levensstijl, zijn eigen wensen. Je houdt van comfort in je woning, op je kantoor. Het B-Logix domotica systeem biedt je een brede waaier aan mogelijkheden en volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet.
3: Een mooi resultaat en service op maat.
2: B-Logix domotica kan je laten installeren of kan je ook zelf plaatsen. B-Logix domotica, verkrijgbaar bij GVL Technics.
3: GVL.
2: Kasteelstraat in Heist op den Berg.
4: Problemen aan je remmen, je versnellingsbak of zijn je schokdempers aan vervanging toe? Of is je uitlaatstuk? Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
5: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
4: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
5: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
4: Bel ons even op 015 25 74 70.
5: Auto, elektro, Van Rompuy.
4: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
6: Christina.

Turn the lights off, dat is hetgene wat wij gaan doen. Draag een beetje zorg voor elkaar met deze bijzonder hoge temperaturen. En graag tot morgen voor de lunchbreak.

0: Heistel. Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistel den Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft voor het eerst gereageerd op de heisa rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Eergisteren bleek dat de lijn vanaf volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen zou schrappen, omdat het meer uitgeeft dan mag van de Vlaamse regering. Dit zei ze daarover in het parlement.
4: Heel moeilijk evenwicht tussen een minister die ervoor moet zorgen dat de entiteiten binnen budget blijven, maar ook altijd in het achterhoofd houden dat we met de meest kwetsbaren hier aan het werken zijn. Dus dat we naar oplossingen moeten zoeken. Laat ons ook eens naar die zelfredzaamheid van die kindjes kijken. Er zijn er echt wel bij die op 1, 2, 3 kilometer van de school wonen. Wat kunnen we doen om die misschien toch te voet of met de fiets naar school te kunnen laten gaan? Een heel gevoelig debat. En daar gaan wij nu achter de schermen aan werken.
3: Door de geschrapte buslijnen zouden heel wat kwetsbare kinderen nog langer op de bus van en naar school zitten. Het kan vanavond stevig onweren. Vanaf nu tot morgen vroeg 4 uur geldt daarom in heel het land code geel. Dat betekent dat er meer dan 30 liter water per vierkante meter kan vallen en kans op rukwinden tot 90 km per uur. Weerman David Tenau.
5: Dat kan plaatselijk pittig zijn, kans op redelijke hagelstenen, veel neerslag op korte tijd, zware windstoten, plaatselijk niet overal. Volgens de laatste berekeningen, maar met onweders, je weet het, zijn we altijd heel, heel voorzichtig, omwille van een zekere onvoorspelbaarheid.
3: Vanaf middernacht geldt ook code oranje voor hitte. In Ukkel steeg de temperatuur vandaag al tot 30,9 graden en de komende dagen wordt het nog warmer. Ja, en in Brussel gaan rond deze tijd de parken, bossen en natuurgebieden toe, omdat het er gevaarlijk kan worden als het gaat onweren. Het gaat om alle gebieden die beheerd worden door Leefmilieu Brussel. Onder meer het Zonjewoud en het Warandepark bijvoorbeeld. Ze gaan toe tot morgen vroeg. Er worden windstoten verwacht tot 90 km per uur. En sport, Jonathan Sakor heeft zich geplaatst voor het EK Atletiek. Hij deed dat in Parijs op de 400 meter. Hij liep een tijd van 45 seconden en 300ste en duikt daarmee dus onder de EK-limiet. Het EK begint op 10 augustus en vindt plaats in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Ook Dylan Borlée, Daniel Segers en Alexander Doom zijn al geplaatst. En Tim Herlier heeft de tweede rit gewonnen in de Baloise Belgium Tour. Hij was in een sprint sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Het is voor Merlier zijn zesde overwinning van het seizoen. Gisteren tijdens de openingsrit van de Baloise Belgium Tour werd hij nog tweede. Drukkend warm vanavond met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm, temperaturen rond een graad of 35.
2: All summer long. Christina.

0: Kom op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg. En zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: De fietstocht Proef Heist volgt grotendeels fietsknooppunten en is ongeveer 62 kilometer. Je fietst langs de korte keten producenten van Proef Heist. Overal vind je in de nabijheid van de affiche een stempel voor je stempelkaart. Uit de volledige stempelkaarten worden 10 winnaars getrokken die een mand vol lekkere streekproducten in ontvangst mogen nemen. De folder met route en stempelkaart kan u verkrijgen via proefheist.be.
2: Every second, every heartbeat. Christina.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalog. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste. In onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Kinderen en jongeren denken bewuster na over hun schermgebruik dan we tot nu toe dachten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Bijvoorbeeld de smartphone aan de kant leggen als je aan tafel zit, of niet op TikTok zitten als je bij vrienden bent. Opvoeding speelt daarin een cruciale rol, zegt onderzoekster Marten Mennes.
3: We zien ook dat jongeren die al wat ouder zijn, 17, 18 jaar, dat die eigenlijk heel positief terugkijken op bijvoorbeeld ouders die eerst net iets strenger waren op schermgebruik bijvoorbeeld. Die zijn blij dat hun ouders hen dat hebben aangeleerd. Dus wees als ouder ook niet bang om regels te implementeren, ondanks dat ze misschien initieel niet enthousiast worden ontvangen.
2: Nog een tip, als je die regels oplegt, leg dan ook uit waarom. De Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit, dit keer naar iedereen die kritiek heeft op zijn deal met Iran. De mensen die zeggen dat de VS hier nadelig uitkomt, noemt hij idioten. Kijk maar naar de brandstofprijzen, zegt hij. Die kelderen en de aandelenmarkt doet het top. Naast idioten noemt hij zijn kritikasters ook jaloers en dom. En Jonathan Sakor heeft zich geplaatst voor het EK Atletiek. Hij deed dat in Parijs op de 400 meter. Hij liep een tijd van 45 seconden en 300ste en duikt daarmee dus onder de EK-limiet. Het EK begint op 10 augustus en vindt plaats in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Ook Dylan Borlée, Daniel Segers en Alexander Doom zijn al geplaatst. Het is drukkend warm vanavond met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm met temperaturen rond een graad of 35.
4: Christina, every day.

0: op 26, 27 en 28 juni naar de braderij in Heist op den Berg. En zet de zomer in. Het belooft weer spetterend te worden. Ook dit jaar wordt de Bergstraat weer een enorme feeststraat. Je doet er leuke koopjes, er staan tal van verenigingen en er is een mega kermis. Op de terrasjes kan je volop genieten van lekker eten en drinken. Iedereen is welkom voor een flinke portie ambiance.
1: Het is gezellig winkelen in de Bergstraat.
0: Braderij in Heist op den Berg. Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni, telkens vanaf 13 uur.
2: Every second.
3: Every heartbeat.
4: Christina.

0: Christina, regionaal.
1: Warme dagen zijn niet zonder gevaar. De warmte kan gezondheidsproblemen veroorzaken. Daarom vertellen we jou graag welke voorzorgsmaatregelen jij kan nemen. Vooral ouderen, kinderen en alleenstaanden zijn kwetsbare groepen. Bovendien pieken de sterftecijfers op erg warme dagen. Daar wil de overheid iets aan doen. En jij kan helpen door kleine en eenvoudige maatregelen te nemen die jezelf en anderen beschermen tegen de warmte. Bekijk het snel via warmedagen.be.
2: Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Kinderen en jongeren denken bewuster na over hun schermgebruik dan we tot nu toe dachten. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Bijvoorbeeld de smartphone aan de kant leggen als je aan tafel zit of niet op TikTok zitten als je bij vrienden bent. Opvoeding speelt daarin een cruciale rol, zegt onderzoekster Marten Mennes.
3: We zien ook dat jongeren die al wat ouder zijn, 17, 18 jaar, dat die eigenlijk heel positief terugkijken op bijvoorbeeld ouders die eerst net iets strenger waren op schermgebruik bijvoorbeeld. Die zijn blij dat hun ouders hen dat hebben aangeleerd. Dus wees als ouder ook niet bang om regels te implementeren, ondanks dat ze misschien initieel niet enthousiast worden ontvangen.
2: En nog een tip, als je die regels oplegt, leg dan ook uit waarom je dat doet. In Hoornu in de provincie Henegouwen is een lichaam gevonden na een ontploffing gisteren, dat bevestigt de burgemeester. De ontploffing gebeurde gisteravond in de woning van een oudere man. Zijn huis was volledig weggeblazen en ook twee andere huizen raakten beschadigd. De oorzaak is nog niet bekend. De Verenigde Staten hebben hun blokkade op Iraanse havens opgeheven, dat meldt het Amerikaanse leger. Dat was zo afgesproken in hun deal met Iran. Het Amerikaanse leger houdt dus geen schepen meer tegen. Het is nu wachten tot de straat van Hormuz weer volledig heropent. En op het WK voetbal is Tsjechië-Zuid-Afrika geëindigd op een 1-1 gelijk spel. Zuid-Afrika heeft met Hugo Broos trouwens een Belgische trainer. Drukkend warm vanavond met kans op onweer, veel regen en wind. De temperatuur daalt niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm. Temperaturen rond een graad of 35.
4: Christina.

0: Christina Nieuws.
1: De Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet. Daardoor zullen minder studenten in aanmerking komen voor zo'n studiebeurs. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden. En daar wringt het schoentje, zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
2: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen administratief technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteit en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
1: De Vlaamse regering wil zo 34 miljoen euro besparen. In Hornu in de provincie Henegouwen is een lichaam gevonden na een ontploffing gisteren, dat bevestigt de burgemeester. De ontploffing gebeurde gisteravond in de woning van een oudere man. Zijn huis was volledig weggeblazen en ook twee andere huizen raakten beschadigd. De oorzaak is nog niet bekend. En het zal ook volgende week nog bijzonder warm blijven, dat voorspelt het KMI. Morgen en in het weekend temperaturen ver boven de 30 graden en dat zal dus ook volgende week nog het geval zijn. Weerman David Theenouw.
3: Maandag en dinsdag zitten we opnieuw rond 33 à 35 graden. En ook voor de rest van volgende week, zoals de voorspellingen er nu voor staan. Maar het wordt sowieso wel warmer dan normaal. En ook meestal toch wel droog en zonnig weer, ondanks de dreiging van een plaatselijk onweer.
1: Op dit moment is code geel van kracht voor onweer. Het noodnummer 1722 is ook actief voor niet dringende materiële schade. De Verenigde Staten hebben hun blokkade op Iraanse havens opgeheven, dat meldt het Amerikaanse leger. Dat was zo afgesproken in een deal met Iran. Het Amerikaanse leger houdt dus geen schepen meer tegen. Het is nu wachten tot de Straat van Hormuz weer volledig heropent. En in het Verenigd Koninkrijk is een jongetje van 3 teruggevonden in het krokodillenverblijf van een dierentuin. Het kind werd meteen naar het ziekenhuis gebracht. Het is in kritieke toestand. Een man van 30 is aangehouden voor poging tot doodslag. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol precies was en hoe het kind bij de krokodillen terechtkwam. En in het volleybal hebben de Yellow Tigers, dat zijn onze Belgische volleybalvrouwen, niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is trouwens nummer 2 van de wereld. Morgen dan spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. En het weer nog. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm, temperaturen rond de graad of 35.
0: Every second. Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Liana, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in Frankrijk, werd ook verkracht. Dat blijkt uit de autopsie van haar lichaam. Het meisje werd begin deze maand dood aangetroffen in een verlaten graansilo in het zuiden van Frankrijk. De doodsoorzaak is nog onbekend. De hoofdverdachte is een man van 41. De zaak Liana beroert Frankrijk al wekenlang, omdat er tegen de verdachte eerder al klachten waren rond zedenfeiten tegen een minderjarige. Nooit eerder was er zoveel geweld tegen kinderen, dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vorig jaar waren er meer dan 38.000 gevallen, een stijging met 7,5% tegenover 2024. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontvoering, verkrachting of het inzetten van kinderen in gewapende conflicten. Het zal niet verbazen, maar in de Palestijnse gebieden en Israël was het probleem het grootst. En Vlaamse universiteiten maken zich zorgen over de besparing op studiebeurzen. Dat is een beslissing van onderwijsminister Demir. Het Vlaams parlement heeft het licht daarvoor op groen gezet en daardoor zullen minder studenten in aanmerking komen voor zo'n studiebeurs. Maar dat betekent ook dat de systemen aangepast moeten worden en daar wringt het schoentje. Dat zegt Koen Verlaakt van de Vlaamse Interuniversitaire Raad.
4: Onze grootste bekommernis is eigenlijk dat onze instellingen administratief, technisch niet klaar voor zijn om zo'n drastische hervorming in te laten gaan vanaf het eerstkomende academiejaar. De mensen binnen de universiteiten en hogescholen hebben eigenlijk te weinig tijd om bijvoorbeeld hun IT-systemen daarop aan te passen.
3: De Vlaamse regering wil zo 34 miljoen euro besparen. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden, 's avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm, temperaturen rond een graad of 35 graden.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Liana, het meisje van 11 dat dood werd teruggevonden in Frankrijk, werd ook verkracht. Dat blijkt uit de autopsie van haar lichaam. Het meisje werd begin deze maand dood aangetroffen in een verlaten graansilo in het zuiden van Frankrijk. De doodsoorzaak is nog onbekend. De hoofdverdachte is een man van 41. De zaak Liana beroert Frankrijk al wekenlang, omdat er tegen de verdachte eerder al klachten waren rond zedenfeiten tegen een minderjarige. Nooit eerder was er zoveel geweld tegen kinderen. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Vorig jaar waren er meer dan 38.000 gevallen. Een stijging met 7,5% tegenover 2024. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontvoering, verkrachting of het inzetten van kinderen in gewapende conflicten. In de Palestijnse gebieden en Israël was het probleem het grootst. En sport, onze Yellow Tigers, dat zijn de Belgische volleybalvrouwen, hebben niet kunnen stunten tegen topland Brazilië in de Nations League. Ze verloren in 5 sets. Brazilië is trouwens nummer 2 van de wereld. Morgen spelen de Yellow Tigers al opnieuw tegen Duitsland. En ook nog kort meegeven dat op het WK voetbal Zwitserland met 4-1 gewonnen heeft van Bosnië-Herzegovina. Kans op onweer met veel regen en wind en de temperatuur gaat niet onder de 20 graden vannacht. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 35 graden. 'S Avonds opnieuw kans op stevige onweersbuien. Ook het weekend en begin volgende week blijft tropisch warm met temperaturen rond een graad of 35.

0: de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Every heartbeat. Christina. De stad wordt van.

Lazarons, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazarons is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazarons is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazarons heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazarons 015 75 64 91. Christina.

0: Koopste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Every heartbeat.
2: Christina.

0: olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
1: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
0: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
1: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
0: Bel ons even op 015 25 74 70.
1: Auto, elektro, Van Rompuy.
0: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B, Heist op den Berg.
2: Christina.

0: Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. letsgo.be.
1: Christina.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina.